0: hituge emme fummenun dudun bonete nenge etan ihsaase
1: mihar e karunae e aade hen nete bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: aades kuran deka tumate jame sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam waahakata asarukata raagutakaayaku